Martino, het is Hubert Toring. Maar ik zeg van Jacob, hoe Iverich, die is voor die zo die en zo. Ik kan die arme Iverich het voor. Ik ken het voor. Maar ik kost het voor. Dat is voor een goeie, zoals het geeft, waar ik geef. Hij heeft, of wie moet je ook. Dat is